0: 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van een aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel. The hottest brand new pizza here to meet you.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Dit is Merwe Radio. Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.

0: frisse begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: Ja, lekker hoor, dames en heren, jongens en meisjes. Allemaal een hartelijk goedemorgen. En leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn op deze zaterdagmorgen. Het is 18 juli 2026. Je hoort de Jasmine Evans, beter bekend onder de artiestennaam Jazz. En de Plastic Population. En The Only Way Is Up. Ja, ja, ja, ja. Nou, ze is een beetje afgezakt, hè. Vanaf Engeland zit ze tegenwoordig in Spanje. Op de kaart is dat naar beneden, zeg maar. Maar ze zingt ook alleen nog maar gospels tegenwoordig. Dus het gaat goed met haar, 66 jaar. En nog steeds still alive and kicking. The Only Way Is Up was een hit eind jaren 80. En wij draaiden hem hier in de club. Dit is Club 10 op Merwe Radio. Ik zeg een hele goede morgen tegen alle kijkers, luisteraars. En waar je ook bent, hè, online of gewoon thuis op de bank. Kan allemaal. Op vakantie. Je kan ons overal mee naartoe nemen. Alle mobiele apparaten zijn geschikt om te luisteren naar Club 10. Dat is toch wel

ze kwamen uit Duitsland en toen ze een bandnaam aan het bedenken waren, toen was er iemand die keek in één keer op een scherm naar allerlei software dingetjes en die zag het woordje Snap staan. Die denkt, weet je wat, daar maken we gewoon een bandnaam van.

Ik heb Niall Horan. En This Town. Ah, er zijn heel veel leuke towns. Ja hoor, maakt niet uit waar je zit. De ene keer zit je in Sliedrecht, de andere keer gewoon lekker in de Brabo-studio's hier in Helmond. Vandaag maak ik een combinatie, want vanavond mag ik uit eten in Sliedrecht. Dus ook, ik kom daar nog wel eens. Jawel, zeker wel, vanavond zelfs. Even kijken, waar ging ik het over hebben? Dat was het inderdaad. De schijf van 5, dames en heren. Hebben we al gestemd op de schijf van 5? Want u kunt allemaal nog stemmen. Het kan nog, iets meer dan een half uur. En wat zijn de keuzes voor vandaag? Ik moest die andere hebben. Die. Stan Witchway en Camouflage. Daarvoor kies je nummer 1. En nummer 2 is voor Aerosmith. Ragdoll. Dat is de eerste single in Nederland volgens mij een beetje in de jaren 80. En deze, die lekkere ouwe van die Osmonds en Down by the Lazy River, heeft op dit moment de meeste stemmen. Osmonds gaan bovenaan. En Boudewijn de Groot, die heeft ook alweer 6 stemmen hoor. En ik ben nummer 5, dat is wel grappig. Die valt helemaal buiten boot. Valt helemaal buiten boot deze. 0 stemmen voor Total Contrast and Takes a Little Time. Toch een lekkere disco knijter uit enigszins lang verleden. Dus als je nog wil stemmen, kijk even op het Facebook-kanaal van Merwe RTV. Het kan ook allemaal via mijn eigen Facebook, Mr. DJ Peter, of Instagram. En dat heb allemaal dezelfde naam. This is Hotel.

0: fluitje doet het even niet meer. Ik wou meefluiten, maar ging niet helemaal lekker met Bobby Goldsborough en Summertime. Ondertussen komen er nog lekker verzoekjes binnen via de WhatsApp. Ook leuk hoor, Alex. Leuk dat je weer luistert daar vanuit de haven. Ik zit vanavond om de hoek bij Bellevue.
1: Dus,
0: misschien mogen we even een keertje op bootje komen kijken. Moet toch die kant op richting de haven. Ja. Of dan een plaatje van Queen wilde draaien. Ik heb even een nieuwere versie gezocht uit de jaren 90. Want toen werd er geremixed met deze. Ik vind hem zelf wel erg prettig hoor. Veel gehoord toen de tijd. 1995 werd hij opnieuw uitgebracht. David Bowie samen met Queen. En dit is de remix van Under.

Long Train Running. En Ben Liebrand maakte daar ook een jaartje of wat geleden een lekkere versie van. Ja hoor, kan allemaal achter elkaar. Hier in de club mag dat. Dit is Club 10. En dat, dit valt ook echt wel onder het noemertje clubmuziek natuurlijk. Hè? Ja, hey.

het nou doorgeeft via de Instagram. Het kan via de Facebookpagina van Merwe RTV. Daar zijn er al twee die dat ontdekt hebben. Het kan via de Facebookpagina van Club 10. Het kan via mijn privé Facebookpagina voor de mensen die daar lid zijn. En elke stem telt, hè, mensen. Dus ik ga nou niet denken van, nou, ik heb al gestemd op dat ene kanaal. Misschien heb je die andere nog niet ontdekt. En dan zou je dat alsnog kunnen doen. Dus op dit moment bovenaan in de lijst, of in ieder geval in de stemlijst, die Osmond en Down by the Lazy River.

Ja, dat was nog eens de zomer, hè? Die zomer in de jaren 80, waarin dit op de hoogste regionen van de Nederlandse hitparades genoteerd stond. Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time kwam toen de tijd natuurlijk bijna dagelijks, bijna elk uur voorbij op de televisie. Want we keken allemaal Sky Channel toen de tijd. Hè? Ja, daar was hij op. Hè? En wat hadden we het nog meer? De Music Box. Ja, er waren een paar van die Engelse zenders die je dan in Sliedrecht kon kijken via de kabel. Ja. En Sky was wel de grootste toen de tijd. Hè? Maar sowieso de tekenfilmpjes op zaterdagmorgen. En dan ook diverse muziekprogramma's. En ja, dit is wel een hit die dankzij dat kanaal, denk ik, de Nederlandse huiskamers heeft bereikt. En ook de platenwinkel natuurlijk. Je hoorde de lange uitvoering, de 12 Inch, oftewel de maxi-single van You're My Favorite Waste of Time. Somebody.

Oei, oei, oei, oei, oei. Nog één keer, nog één keer. Van 's ochtends tot 's avonds, dat noemen we in Amerika. Ja, dat dacht ik al, want dat was het dat was de titel van deze Christina Milian. En van AM to PM. Hartstikke idee. Ik moest even zoeken naar een leuke hit in zwart-wit. En nou, ik heb wat gevonden. Dat kan echt niet meer. Onder het motto, vroeger waren we nog niet zo woke. Waren we nog niet zo wappie. Toen konden we nog gewoon zeggen wat we dachten en zo, weet je wel. En ik heb een plaat gevonden. Ik zat even naar die tekst te luisteren.

dat was een paar jaar terug dat hij hem opnieuw uitbracht. Barry Gibb en How Deep Is Your Love. Hij moest het natuurlijk dit keer in zijn eentje doen. Alle broertjes zijn hem ontvallen. Maar, och, wat deed hij dat mooi op deze manier, hè? Een beetje akoestisch en romantisch. Maar romantisch was hij natuurlijk van oorsprong al, deze How Deep Is Your Love. Ja, en daarvoor, She's Too Fat For Me. Ja, ik had er niks aan doen, maar dat was gewoon de hit toen de tijd in 1948. En in het kader van een hit is zwart-wit, vond ik hem wel lollig.

zeggen, I'm the man. Hè? Ja, je doet iets wat iemand anders niet kan. En dan denk je, ja, I'm the man. Maar goed, ga je met een katapult over een tent, dan kom je toch met een gebroken enkel in een ziekenhuis liggen. Want dat is gisteren voor de tweede keer misgegaan op de Zwarte Cross. Hè? Ik denk dat ze die stunt toch maar af moeten schaffen. Hè? Twee mannen met de ambulance afgevoerd. Twee pogingen gedaan.

kwam uit Friesland, geloof ik, oorspronkelijk, hè, deze Bata Ilish. En ja, die zit nog met het zand in zijn schoenen. Ja, gewoon een keertje leeggooien, stofzuiger er doorheen trekken. Dan moet het ongetwijfeld allemaal goed komen. Maar dat kan je in ieder geval beter doen dan 75 meter over een tent met 185 km per uur afgeschoten worden door een katapult. Zoals dat gebeurde bij de Zwarte Cross. Ze zeggen

0: lekker The Yardbirds en For Your Love. En dan had ik bedacht dat nou het nieuws zou komen. Was het niet zo dat ik even vergeten ben de hele zaak te programmeren. Dus als ik dit even zo doe en zo en dan die en dan die en dan moet die ongeveer zo'n beetje gaan komen op het moment dat wij tot 4 hebben geteld. 1, 2, 3...
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel. The hottest brand new beats are here to make you move.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Dit is Merwe Radio. Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De schijf

0: Lazy River, muziek van de Osmonds, hier in de club met de meeste stemmen in het kader van de Schijf van Vijf. Wat een lekkere plaat en wat ben ik blij dat ik hem sinds kort in mijn bezit heb eigenlijk. Want ik had hem nog niet zo lang op vinyl. Dus ja, gelijk even plaatsen natuurlijk in dat leuke lijstje wat we elke week online zetten. 5 singeltjes van de lekkere gauw ouwe. En dan mag jij de stem uitbrengen op de plaat die jij het leukste vindt. Hè? En volgende week gaan we dat ook gewoon weer doen. Ondanks dat we volgende week alleen maar vinyl draaien natuurlijk. Want volgende week is het weer de laatste zaterdag van de maand. 25e dan alweer. En ik heb heel veel nieuw ertussen zitten. Want van de week is er weer een postpakketje bij me bezorgd. Met een hele stapel leuke plaatjes. Dus die gaan we volgende week niet allemaal, maar wel een paar weer van draaien. Er zitten hele leuke dingen bij. Dus in het kader van dat leuke spel.
1: De Schijf van Vijf.
0: De Schijf van Vijf.

Ja, en dan staan er nog 10 seconden op, hè. Dat is altijd zo lullig bij deze plaats. Dan denk je van, hé, ik heb nog wel even. Maar nee hoor, dan is ze er helemaal klaar mee, deze Lorde en Royals inderdaad, ja. Nou, ik heb het nog even gekeken voor wat betreft de menselijke katapult op de Zwarte Cross. Nee, ze zijn allemaal afgeschaft. Ze gaan niet meer door wegens gebrek aan stuntmannen. Dus ze hebben niemand meer, joh. Dus misschien...

Nou, ook alweer 12 jaar geleden. Overleed hij, T. Lau van The Scene. Je hoorde hem dit keer nog in de originele bezetting van The Scene. Inderdaad, met het nummer Zuster, Zuster. En tegenwoordig hebben ze wel een nieuwe zanger bij The Scene. En dat is de man van de kast van vroeger. Siep van de Ploeg, hè? Die doet tegenwoordig de vocalen bij The Scene. Dus ik heb

0: je onder het hier, inderdaad, bij Club 10.
1: Peter Boer.
0: Ja, ik zat nog even door het nieuws een beetje te scrollen. En ik denk, je kan erop wachten. Ik hoorde dat van de week al over die bosbranden in Canada. En natuurlijk heel Amerika, die ligt onder de rook van Canada op dit moment. En ik denk, nou, daar gaat die druk natuurlijk wel wat van zeggen. En ja hoor, hij dreigt met, wat dreigt hij mee? Tarieven. Tarieven, ja, daar is hij goed in, hè. Ja, dus hij gaat... jullie moeten de lucht schoonmaken voordat je het naar Amerika blaast. Want anders krijg je ruzie met die mannen. Die is echt onder het motto, hoe gestoord wil je hem hebben? Zo dus inderdaad, ja. Oh, jongens. Ja, daar klagen ze hier al als de buren een barbecue aan hebben. Daar is het op dit moment net iets erger. Maar ik heb wel gehoord dat er bij New York, waar dus morgen de finale van de wereldkampioenschappen voetbal is. Het schijnt daar in de buurt al te hebben geregend, waardoor de lucht alweer een beetje geklaard is. Dus het is een gekkenhuis, dames en heren. Het is gewoon zomer en dan gebeuren dat soort dingen. Als ik zie waar er allemaal branden zijn. België, Noorwegen, Duitsland. Wees voorzichtig met vuur, mensen. Summer train. Het is droog in het land. Summer.

0: zo of dat hij op zijn plek zit. Maar hij zit er nu al, hoor. Hij is er al vandaag. Hij zit al op zijn plek, Arie de Jager. En zometeen... nou, hij heeft nog een half uur voorbereiding, hè, dus hij is goed bezig.
1: In the beginning, there was nothing.

Ah, zomerse muziek van Malden en Zoekmachine. Ja, lekker. Ja, gewoon lekker. Even zomerse muziek. En ik zei het al, Arie die zit al op zijn plek voor de lunchbreak zometeen. Dus dat is ook allemaal voor elkaar. Even kijken of dat ik nog uitgezonden word. Want ik kan het allemaal controleren natuurlijk. Ja, ik zie dat ik nog steeds verbinding heb met Sliedrecht. Met de studio daar op het Dr. Langeveldplein. En dat is gezellig. Over Arie gesproken. Plaatjes draaien. Ik doe het volgende week in de club. Club 10. En dan draaien we 2 uur lang van vinyl. Arie draait ze morgen weer, hè, bij de collega's. Morgen bij de collega's van OSR 920 hoor je Arie ook weer lekker met al zijn uitgezochte plaatjes. Hij hoeft ze zelf niet mee te nemen. Nou, hè. Het,

David Christie, hij deed het dit keer samen met de Jolly Jumper en Saddle Up. Ja, oude discoplaat in een nieuw jasje. Daar zijn wij dol op natuurlijk. En daarvoor wel gewoon de originele maxi-single. De 12 inch van Madonna.

berichten over het voetbal morgen. De finale van het, van het WK natuurlijk morgen. En is er een hele hoop te doen over die halftime show natuurlijk. Daar zou eerst 30 minuten pauze zijn. Toen werd het 25 minuten. Het is nu teruggebracht naar 17 minuten, wordt er vandaag gemeld. 17 minuten halftime show. Dus 2 minuten langer dan de normale pauze tijdens een voetbalwedstrijd. Maar dat hebben ze nou allemaal nodig. 11 minuten voor de optredens en 6 minuten voor het op- en afbouwen van de podia. Nou, ik zie daar nog een zootje ontstaan morgen. Ik heb geen idee hoor. Maar Coldplay die komt in ieder geval liedjes zingen. Justin Bieber staat op het programma. Ik weet niet hoe ze het allemaal in 11 minuten gaan proppen. Maar het moet gebeuren. Ik zou zeggen morgen allemaal kijken. Ook natuurlijk morgen de Formule 1 vanuit België. Spa-Francorchamps. Gisteren waren er wat vrije trainingen. En Max heeft er een goed gevoel bij. Dus hij deed het ook helemaal niet slecht. Dus ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden zometeen. Om 12:30 hebben we de derde vrije trainingen. Dus we zullen eens kijken hoe dat allemaal weer gaat verlopen. Ik zit hier voor de muziek. En ik heb leuke muziek voor je meegenomen. Deze dame, Wickfield. En wat heeft die leuke ogen. Tenminste, daar zingt ze over. Over die sexy eyes.

doet mij een beetje denken aan The Wizard of Oz. Had je de Yellow Brick Road. Misschien heeft het wel een beetje met elkaar te maken. Het was in ieder geval muziek van Elton John. En dat allemaal een rustpuntje zo achter die sexy eyes van Wakefield aan. Hè? Ja, en dan is het weer tijd voor een hit in zwart-wit. Nou, ik heb een... Ik heb best wat bijzonders gevonden, moet ik eerlijk zeggen. Patti Page die maakte namelijk in 1950 een grote hit van de Tennessee Waltz. Maar daar is dus iets aan vooraf gegaan. De schrijver en componist Pee Wee King die heeft het namelijk zelf ook op de plaat gezet. En dat deed hij al een paar jaartjes eerder, in 1947. En als ik kijk hoeveel uitvoeringen van deze plaat er zijn, dan is het volgens mij best een bekende plaat, als ik het zo bekijk. Patti Page dus in 1950. Les Paul en Mary Ford hebben het op de plaat gezet. Joe Stafford heeft het op de plaat gezet. Petulia Clark. Connie Francis. Sam Cooke zelfs. Ik zag hem in een uitvoering van Trea Dobbs. Er is een uitvoering van Manfred Mann. En ze hebben later ook nog opnames gevonden dat Elvis het gezongen heeft. Nou, zijn er zoveel. Zelfs James Brown heeft het op de plaat gezet. Dan is het toch wel een bekende en mooie plaat, zeggen ze dan, hè? De Tennessee Waltz. Dit keer dus in de uitvoering van Pee Wee King. De eigenaar van het liedje eigenlijk, hè? Ja.

Liebrand wou ik zeggen, DJ Chesto, hè? Dat is een andere generatie, maar och, The Ritual en er waren nog wel mensen die er al meededen, maar het is alweer uit beeld, joh, gaat zo snel hier inderdaad. Het is Club 10 op de radio en het is zaterdagmorgen 18 juli 2026, zometeen Arie de Jager met de lunchbreak. Ik heb nog geen idee wat hij allemaal gaat doen. Nee. Ik heb zo meteen trouwens nog wel een leuke quiz voor jullie. Ik ga zo meteen mijn laatste plaat draaien. Dan mogen jullie heel de week over nadenken wat dat is. Dan ga ik volgende week het antwoord opgeven. Dus het leek me wel leuk. Ik had zoiets van, weet je wel, je moet de mensen ook iets te doen geven in de week dat je even niet op de radio bent. Nou ben ik heel de week op de radio, maar niet bij...

0: Life.
1: En dat was hij. Bon Jovi en It's My Life. Ik zei het al, we gaan eruit met een kleine quizvraag. Ik had zoiets van, nou, ik ga de luisteraars toch eens even aan het werk zetten. En misschien dat ze het wel weten, misschien dat ze het niet weten. Sommige mensen hebben zo, oh joh, dat weet ik gelijk in één keer. De vraag is, wie is dit? En volgende week krijg je het antwoord. Ik zeg veel plezier met Arie en tot volgende week. Amen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Het is even aanpassen, maar ik reis anders.
7: Als ik werk aan de Papendrechtsebrug.
8: Reis ook anders vanaf 17 juli. Bijvoorbeeld met de pont, trein, bus of waterbus. Bekijk wat voor jou werkt op zuidhollandbereikbaar.nl/n3.

Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met nu Lunch.

Plaatje uit 1985, deze muziek van Andrea was dat. En I'm a Lover. Het was een Duitse zangeres, deze Andrea. En we begonnen het programma mee hier op deze zaterdagmiddag. Peter, uiteraard nog bedankt voor de twee uurtjes Club 10. Ja, we gaan het volmaken hoor. 2 uur lang. Tot aan de klok van 2 uur is dit muziek en informatie op Merwe Radio.

0: informatie.
1: Lunch. Ja, uit 2021 deze plaat van Billy Dams en Donnie uiteraard. Mooi eiland, de pizza. En daarvoor was het een nieuwe van Lost Frequency. And you're the live it all. Goedemiddag, zaterdagmiddag 12 minuten over 12. Een dubbele tijdmelding. Het programma Lunchweek hier op Merwe Radio. Tot dan 2 uur muziek en informatie op die 105.4 en via DAB Plus in heel Zuid-Holland ontvangen. Kanaal 6A. Ja, ik zou zeggen, stem af op de snelste route. Omrijden, ja, de brug sinds gisteravond 11 uur afgesloten. De komende 2 uur hoor je nog wat meer informatie over de afsluiting van de Papendrechtse brug. Inmiddels is het een feit, 9 maanden lang is hij dicht. En wat de files betreft, gelukkig rustig hier in de regio. A27 alleen, Houten, knooppunt Everdingen. En knooppunt Everdingen, Gorkum, die is dicht in verband met ook daar zijn werkzaamheden dus. Even korte berichten voor u. Een juwelier in het Dordtse winkelcentrum Krabbenhof is vanmorgen overvallen. Daarbij zijn meerdere vitrines ingeslagen. Meer informatie, kijk even via de streekomroep www.rtvdordrecht.nl. Gebeurde rond 9:45. Vlak nadat de juwelier de deuren opende, volgens een politiewoordvoerder, zijn 2 jongens met een nog onbekende buit op een fatbike gevlucht richting de Nolensweg in Dordrecht. En een van de daders heeft een rood shirt aan, de andere draagt een zwart trainingspak. Een beetje sportief doen, want vanaf 5 september begint er weer een nieuwe startersloopgroep bij AV Passaat. Begeleid door ervaren hardlooptrainers werk je een looptechniek, conditie en spieropbouw. Aan de hand van logische opbouwschema kun je in november jouw eerste 5 kilometer gaan lopen. Meer informatie kijk even op onze website www.merwertv.nl. Nou, heb je nog wat nieuws te melden? Je mag altijd onze mailtje sturen, dat is redactie@merwertv.nl. En heb je het, is het spoed of zo? Maakt niet uit. Tijdens de uitzending mag je ook bellen naar ons. Dat is 0184-420488. Vol informatie de komende 2 uur over de afsluiting van de Papendrechtse brug. Wij draaien de hits op die 105.4. Straks om 12:30. Het is wat minder warm. Het meteo Albersen dan weer bericht. Muziek van Starship.

0: Het is een van de zomers van 2026, deze plaat. Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten. Ja, hij is bekend onder andere van het reality-programma Geloof in mij was het. Weet je dat nog te herinneren? Een beetje uptempo, een beetje gezellige muziek. Ja, dan heb je al snel een zo'n lekkere zomerhit te pakken. Straks in het trouw zijn we weer de lunchweek weekend. Dit is ook altijd Nederlandstalig. Nou ja, gisteravond om 11 uur. Toen was de waarheid. Papendrechtsebrug voor 9 maanden dicht. Het gaat veel hinder veroorzaken, meldt de Rijkswaterstaat.
1: Ik heb een zoon die moet een half uur omfietsen voor zijn werk. Dus ja, en met zoveel andere mensen natuurlijk die om moeten rijden. Ja, ik denk dat het enorm druk gaat worden.
2: Het is er maandenlang over gegaan. Maar vanaf vrijdagavond 11 uur is het dan echt zover. De Papendrechtsebrug tussen Papendrecht en Dordrecht gaat vanwege groot onderhoud 9 maanden dicht voor al het verkeer.
3: Heel eerlijk, er komt gewoon echt veel hinder op het verkeer. Op de weg, gewoon overal waar je heen wil, ga je merken dat deze brug 9 maanden in onderhoud is. Dus dat is gewoon het eerlijke verhaal. Aan de andere kant mogen we denk ik ook heel blij en dankbaar zijn dat de brug in onderhoud gaat, want het is wel gewoon nodig.
4: Honderdduizenden mensen krijgen te maken met de gevolgen van de afsluiting. Want over de brug rijden dagelijks 80.000 voertuigen, net als 5.000 fietsers en scooterrijders.
5: Ik kom vanuit Hendrikje de Landbouw fietsen. En dit is voor mij een makkelijkere weg dan dat ik kom moet rijden. Dat scheelt voor mij 20 minuten met de fiets.
6: Maar als ik naar Dordrecht moet, moet ik helemaal omrijden. Dus dat vind ik heel erg, ja. Benzine is al zo duur.
1: Ja, even schrikken, want wij wonen zelf in Papendrecht. En ja, dan kan je niet meer naar de overkant met de auto.
4: Tot 21 april volgend jaar zijn zij, net als vele anderen, aangewezen op alternatieven om de beneden Merwede over te steken. Zoals deze pontjes.
7: Ik vind het uitstekend. Het gaat super snel. Ik vind het heel comfortabel. Er zijn ook hele mooie wachtplekken. Je kunt je fiets goed kwijt. Ik vind het uitstekend georganiseerd.
4: Maar er zijn meer alternatieven geregeld.
8: We hebben allerlei kortingsacties voor het openbaar vervoer. Dus je kan met de trein, met de bus, waterbus. We hebben fietsen in de hele regio gezet. En dat gaat echt veel sneller dan omrijden en over de A15 en de A16 en in de file komen te staan.
4: Want voor omrijders verwacht Rijkswaterstaat een half uur tot een uur vertraging. De oproep is daarom duidelijk.
3: Bereid je reis goed voor, dat is één. Als het even kan, reis met fiets of het openbaar vervoer. Of werk gewoon thuis en ga dus niet op pad.
9: Voor meer nieuws, ga naar merweRTV.nl.

0: wat nieuw heb ik uit de computers hier bij Mijn Radio. Voor de nieuwe van Another en Emily Warren. De plaat heet Silver Lines. Daarvoor was het een lekkere klassieker uit 1976. Sailor met Girls, Girls, Girls. Het is inmiddels 12:30 precies hier. 12:30 in de Drechtsteden. Je luistert naar het programma van Mijn Radio. Om 12:30 Alto, het Meteo Alblasserdam weerbericht. Ja, vanmiddag gaat de zon wat meer doorbreken hoor. Een mix van wolk en zon. Het blijft wel overal droog vandaag. Temperatuur ongeveer zo'n 21 graden. Zondagochtend is het half tot zwaar bewolkt. Morgenochtend redelijk koel. Zondagmiddag trekken betrekkelijk veel wolken over het land. Zo nu en dan valt er misschien een buitje uit. Ook zon. Komende week worden de nachten koeler. Dinsdag meer zon en wordt het warmer. Woensdag en donderdag verlopen wisselvallig. En het is dan natter.
1: Muziek en informatie. Dit is Merve Radio.

uit het tijdperk van de zeezenders, 1976. Je hoorde de muziek van Don Mercedes was het trouwens. Met het plaatje Rocky, zegt de naam van Rob van Bommelen. Rocky is een Nederlandstalige cover van het Amerikaanse country original van Dickie Lee. Het nummer vertelt het tragische verhaal over een man die zijn vrouw verliest na de geboorte van hun dochter. En weet je wie je op de achtergrond hoorde? Ja, Bonnie Sinclair was dat. Zo, dan gaan we toch verder terug in de tijd, hè? Hier op die 105.4. Straks toch wat meer nieuws van de strekenredactie. En heb je nog een verzoekplaat of zo? Nou ja, we gooien gewoon de lijn open, joh. 0184-420-488. 20 jaar later, na die domme zeders, was dit een grote hit in Nederland. Spice Girls met Who Do You Think You Are?

0: Ja, 1993 brief van de Spice Girls. Who Do You Think You Are? Dat van het album wat in 1996 werd uitgebracht. En dat heet allemaal Spice. Spice Girls waren dus de absolute pioniers van de jaren 90 popmuziek en introduceerden de wereldwijde fenomeen de girl power. Eens in de zoveel weken hebben wij op vrijdagavond girl power, dus stem eens even af op die 105.4. 10 minuten over half 1, je luistert naar Merve Radio, muziek en informatie, lunchbreak. Vandaag hebben we een simpel broodje, een wit bolletje, kaas, sla en een plakje komkommer. Dan moet het goed gaan maken tot aan 2 uur. Afgelopen week klonk er een luid applaus van familieleden, actievoerders en raadsleden als het gedenkbordje van de bekende Sliedrechter Joop Keesmaat aan de Baanhoek hier in Sliedrecht wordt onthuld. Een mooie, maar ook emotionele middag voor vriend en compagnon Kees van der Hel. We gaan even luisteren naar een reportage van de Strekenbulp.
1: Volharding. Aandacht vragen voor een megaprobleem.
2: Dit omschrijft in een paar woorden de vorig jaar overleden PFAS-actievoerder Joop Keesmaat. Hij is dinsdag geëerd met een gedenkbordje aan de Baanhoek in Sliedrecht. Recht tegenover Geemoers. Keesmaat was jarenlang een van de drijvende krachten achter de protesten tegen de uitstoot van PFAS en zette de gezondheidsrisico's landelijk op de agenda. Op het bordje staan een foto en informatie over zijn inzet. De locatie was Keesmaats favoriete plek en het bordje bedoeld als symbolisch opstappunt om zijn strijd voor een gezonde leefomgeving voor te zetten.
1: Dus uit alle omstandigheden waarop we Joop hebben leren kennen, is dit een vorm van waardering die recht doet aan de figuur Joop. Alles met een humor en met een kwinkslag en kalmte kan ons redden. Dat waren uitspraken die gevleugeld waren voor Joop. En dat zie je eigenlijk terug in wat er vanmiddag hier is gebeurd. Ja.
3: En wat is je gevoel van vanmiddag?
1: Ja, vol emotie. Ik kan het nog steeds niet verkroppen dat zo'n vent, zo'n prachtvent, gewoon is weggenomen op een veel te jonge leeftijd. Mensen die het niet verdienen worden 200 en degene die het verdienen om 200 te worden, die hadden er net de 70. Tragisch. Dus onbeschrijfelijk wat die heeft betekend voor de mensen. En iedereen die daarover nadenkt en om zich heen kijkt, ziet het bevestigd worden. En iedere dag die erbij komt, wordt het nog een keer bevestigd. We hadden zonder Joop dit nooit bereikt.
2: Bij de onthulling waren onder andere nabestaanden, actievoerders en raadsleden aanwezig. Ook burgemeester Jan de Vries kwam een woordje doen.
4: Het is heel belangrijk omdat we vandaag de belangrijke inwoner van Sliedrecht herdenken. Joop Keesmaat. Vorig jaar is hij helaas ontvallen. Maar jarenlang heeft hij zich belangeloos ingezet voor de gezondheid voor al onze inwoners. En eigenlijk voor alle Nederlanders. En dat heeft hij met enorme vasthoudendheid gedaan. Enorme passie. Met heel veel kennis en betrokkenheid. En dat heeft ons heel veel opgeleverd. Daar zijn wij dankbaar voor.
3: Als Joop vanaf boven meekijkt en vanmiddag heeft meegekeken, hoe zou hij dan reageren?
1: Wij gaan dit winnen!
5: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

12 minuten voor 1 uur. Je hoort de muziek van Calvin Harris, Clementine Douglas. Blessings, deze plaat. 2 jaar terug, hè, geloof ik, zoiets. En daarvoor een plaatje uit deze leider. Hugo Assolto. De plaat heet de Jamaicaan. Lekkere muziek, toch? Doe iedereen wat wils op 104 DAB Plus, kanaal 6A. En voor meer informatie te luisteren via www.mervetv.nl. Kort berichtje voor u, want op het burgemeester Winkelplein, Biergarten vindt op dit moment plaats. Gisteren was het al, van de partycafé Candlelight. Staat in het teken van live muziek. Vandaag, ik weet niet of dat nog kaarten beschikbaar zijn. In twee bedrag, €5, zie ik. De Golden Earring Tribute Band, de neven van Ed, bezoekers van een langs de grote hits van de Nederlandse bekendste rockband. Daarnaast zorgen Black Middle Duo, de beroerste niet, en Face DJ Nicky Sobrero voor een gevarieerd programma vandaag dus. Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar, wordt er gemeld. Dus Biergarten vandaag nog bij Café Candlelight. Het begint vanmiddag om 3 uur en dat duurt tot 10 uur. Het is aan de overzijde van de Candlelight, hè, op dat grasveldje daar. Zo, we gaan lekker even terug in de tijd. 1966. Elvis Presley.

1968, hoe deze muziek. Dit is Elvis Presley. En de Guitar Man. Wat nieuws betreft, ja, de Papendrechtse Brug die domineert wel een beetje wat nieuws betreft. Maar ik heb nog wat ander nieuws gevonden, gelukkig. Want er is een wijkontmoeting voor de bewoners van de Plutostraat. Dan heb ik het over Hanningsveld, Giessendam en de omliggende straten daar. Van harte welkom zijn ze. Op 22 juli tussen 3 en 6 uur is dat. Dat motto, de zogenaamde wijkontmoeting. Op het speelveldje achter de Plutoflat voor ontmoeting. Lekkere Iraanse hapjes, pannenkoeken, spelletjes voor de kids en gezellige muziek. Dus de koffiebus van Servanda is ook aanwezig. Dus een mooi moment daar om elkaar beter te leren kennen. In Witte Kerk trouwens. Bewoners van de Tourmalijn Flats aan de Drivierenlaan in Witte Kerk zitten al weken zonder gas. Nadat meerdere mensen onwel zijn geworden door koolmonoxidevergiftiging heeft de gemeente de gaskraan dichtgedraaid. Dat betekent voor de bewoners koud douchen of naar de parkeerplaats beneden voor een warme douche. Het is een goede harde warme straal, dus voor mij is het goed te doen, zegt Bas Stange. Daarover tegen onze mediapartner RTV Rijnmond. Meer informatie kijk via onze mediapartners naar dat bericht over de flat zonder gasaansluiting op dit ogenblik. Een bejaarde vrouw uit Sliedrecht is vorig jaar op een brutale manier beroofd van haar sieraden. De diefstal klaar ligt de dag en geeft grote gevolgen voor de dame, die niet meer alleen over straat mag lopen. Zeer brutaal en geraffineerd, zegt de rechtbank tegen de 31-jarige verdachte. 1 jaar celstraf opgelegd. De vrouw loopt in november niet vermoedend over de Kievitlaan in Sliedrecht als een auto vlakbij haar stopt. Ziekenhuis hoort de dame die verder niet verstaat wat A zegt. Nou ja, ze zeggen, lees het bericht even na via onze website www.mervertv.nl. Wat kwam ik vanmorgen trouwens tegen? Want een 84-jarige vrouw in Zwijndrecht die is afgelopen week beroofd van een gouden ketting. Met haar later liefst de vrouw vrijdag 10 juli van de Lindenweg over de brug naar de Beethovenlaan in Zwijndrecht. Toen ze over de brug was, trok een onbekende man bruut haar gouden ketting van haar nek. Afgelopen woensdag is er een 22-jarige man uit Zwijndrecht aangehouden. Goed, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. Na 1 zijn we uiteraard terug met de lunchweken weekendhit. Misschien heb je het wel gelezen gisteren via onze Facebook-site. Dan wordt hij op vrijdag vermeld wat de weekend is van het aankomende weekend. Zal ik het verklappen? Het is bij RTV Papendrecht. Nou ja, terecht staat de Vembo, ga ik zeggen. Is het een regiotip bij het programma Wij Houden het Hollands. Ik hoor je denken, wie is het? Zo, op naar het nieuws. Ga even een bakje water erbij pakken. En draai nog even lekker 2 plaatjes. ABC met The Look of Love.

0: Break. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor, de boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
10: Dit is jouw zomer.
11: Jouw zomer.
12: Dit

Ja joh, de voelt gewoon de zomer van 2026. Oh, wat heerlijk toch, hè. Nederlands product. De Lunchweek weekend dit uiteraard na een periode zonder nieuwe muziek is Jeffrey Kuipers terug met een gloednieuwe single. De plaat heette Veel te lange nacht. Met een nieuw team om zich heen ontstonden frisse ideeën en een vernieuwde sound. De basis voor de nieuwe single werd gevonden van Amor de Mis Amor van Paco, de plaat. Veel te lange nachten, een aanstekelijke zomerse track met vrolijke Spaanse sfeer. Door de dus de Lunchweek weekend dit, Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht. Morgenmiddag trouwens tussen 12 en 2. Ook te beluisteren via Merve Radio uiteraard. Wij houden het Hollands met Rob de Leeuw. Het is daar de regio-tip dus. Oh, kortom, het is een hit aan het worden hier in de regio. Goedemiddag, het is 7 minuten over 1. Je luistert naar Merve Radio met het tweede uurtje lunchbreak hier voor zaterdag 18 juli. Ja, ja, ja, ja. Zo, dit uur nog lekkere muziek hoor. Post Malone, Senna gaan we draaien, Emma Heesters en een plaatje van Bakermat. Maar eerst even deze. Sam Fender, een paar maanden terug. Rein me in.

Ja, muziek van de Sampender, Olivia, die een paar maanden geleden stond die in de hitlijst, deze plaat. Heb je nog wat nieuws te melden? Ik zeg het even nog, want het is een beetje komkommertijd. Alleen op de Papendrechtse Brug hebben we veel nieuws, maar je mag even bellen. 084-4204-88.

de zomer van 1969. De plaat kwam uit in 1984. Hij heeft toegegeven hoor, hoewel de titel na het jaar tot 1969 lijkt te verwijzen, heeft Adams later toegegeven dat het nummer eigenlijk symbool staat voor nostalgie, cultuur en de liefde. Deze Canadese zanger Brian Adams dus. Ja, 1969, het was een geweldig jaar. Ondergetekend was hij 5 jaar oud. Op zijn stepje in de Douwes Dekkerstraat. Toen had je nog aan de overzijde daar, hoe heette dat toch alweer? Garage Kadeek was dat, hè, toen in de tijd. Oeh, wat gaat die tijd nog stel? 2026, Lunchweek, Merve Radio met zomerse muziek. Het is 16 minuten over 1. Mooie muziek, Post Malone.

0: plaatje uit het jaar 1984. Nog wat nieuws uit de regio Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. Molenlanden, Dwergsteden, waar we ook zitten als streekomroep. Want de gemeente Molenlanden gaat asielzoekers opvangen aan de Melkweg in Bleskenschaaf en aan de Beendweg in Hoogblokland. Het gaat om een definitief besluit, meldt de gemeente. Het COA gaat de plannen per opvanglocatie nu verder uitwerken. De opvanglocatie in Bleskenschaaf gaat plaats bieden aan 125 mensen maximaal. En de bedoeling is dat er maar één opvanglocatie in dit dorp komt. Het is onze wens dat de huidige noodopvanglocatie sluit wanneer de nieuwe opvanglocatie opent. Al dus de gemeente. In Hoogblokland worden iets meer dan mensen opgevangen. Namelijk 150 personen. Hiermee voldoet Molenlanden aan de spreidingswet opgave van 254 asielzoekers. De opvang is tijdelijk en geldt voor een periode van 10 jaar. Met een verlenging mogelijk van 5 jaar. Daar kan je meestal van uitgaan, dan wordt het 15 jaar. Even nog de Gerda en Henk de Groot feliciteren. De burgemeester is deze week daar op bezoek geweest. Voor een 60-jarig huwelijksjubileum. Gerda en Henk gefeliciteerd uiteraard. Hannesveld-Giessendam, het openbare schoolplein en het trapveld bij de Koningin Wilhelmina School aan de Merwedestraat krijgt tijdens de zomervakantie een opknapbeurt. De werkzaamheden starten woensdag 15 juli en zijn naar verwachting vrijdag 28 augustus helemaal weer klaar dus. Wat meer nieuws uit de lokale media, krantjes en dergelijke. Ga je deze zomer met de auto op pad in Zuid-Holland, kijk daar goed waar je tankt. Bij diverse benzinepompen van de provincie betaal je voor een volle tank 50 liter, namelijk zogenaamd ongeveer zo'n 23 euro meer dan bij de goedkoopste pomp. Dat blijkt uit het onderzoek van Independent op basis van data van Petrofuel. Zelfs binnen de gemeente kunnen de verschillen flink oplopen. Vooral in Rotterdam en Leidendorp loont het om de brandstoffen vooral te vergelijken. Ook in de regio kunnen de prijzen oplopen, meldt de krant. Het kompas is dat. Hardingsveld-Giessendam, netwerkbeheerder Stedin, start 17 augustus met de werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Parallelweg in Hardingsveld-Giessendam. Stedin werkt hierbij samen met Oasen en aannemer Van Vulpen. De werkzaamheden zijn nodig ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe boezemkanaal dat waterschap Rivierenlonte de komende jaren realiseert binnen het project Nieuwe Waarden Alblasserwaard. Kort nieuws uit de regio. Verkeershinder uiteraard te zien gegaan. Gisteravond 11 uur is de Papendrechtse brug dichtgegaan voor 9 maanden. Verschillende middelbare scholen in de regio passen vanaf het nieuwe schooljaar hun lestijden aan, omdat scholieren aanzienlijk langer onderweg zijn in verband met de sluiting van de Papendrechtse brug. Afgelopen week een woningbrand in Dordrecht, de keukenbrand. Bij een preventieve fouilleeractie in Dordrecht zijn tientallen mensen gecontroleerd, waarbij de politie 2 verboden wapens in beslag heeft genomen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de diefstal van een gouden ketting bij een 84-jarige vrouw. Inmiddels al vermeld, dat ging in Zwijndrecht. Een 22-jarige voetballer uit Zwijndrecht heeft zijn nieuwe contract verloren na een ernstige woedeuitbarsting en bedreiging richting een scheidsrechter. Verder in de regio er zijn nieuwe politieke discussies en ambities rondom de nieuwbouwplannen van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dus dan gaat het over Dordrecht, hè? Hey, goedemiddag, je kan altijd bellen nog even 084-4204-88. En dan gaan we het allemaal proberen tot 2 uur te fixen.
1: Voor meer nieuws, ga naar merweRTV.nl.

0: Voor meer nieuws, ga naar merwe-rtv.nl.
1: We zitten heel dicht bij het station. En dat is heel fijn. Dus mensen kunnen via de trein komen of met de busaansluiting. En we hebben iets verderop hebben we een grote parkeerplaats. Dus dat zou voldoende moeten zijn voor onze patiënten en de medewerkers.
2: En dit is nodig, want het Albert Schweitzer breidt de locatie in Sliedrecht flink uit. Dit vanwege de afsluiting van de Papendrechtse brug. Meer medische specialisten gaan hier spreekuur houden, zodat patiënten uit Albasserwaard voor een afspraak minder ver hoeven te reizen. Ook zet het ziekenhuis tijdens de afsluiting extra in op beeldbellen en zorg op afstand. De locatie is daarop aangepast. Spreekkamers worden flexibel gebruikt voor verschillende vakgroepen. Zo kunnen patiënten terecht voor onder andere cardiologie, dermatologie en longgeneeskunde. Dit allemaal met een duidelijke reden.
1: Omdat dat voor de patiënt veel makkelijker is om hier naartoe te komen. En wij eigenlijk willen voorkomen dat patiënten meer de weg op moeten dan dat noodzakelijk is. Dus alle zorg die wij hier naartoe kunnen verplaatsen, die zullen wij hier doen. En dat is met name polyklinische zorg. En sommige zorg moet wel echt op Dordrecht of op Zwijndrecht plaatsvinden. Maar ook dan houden we rekening mee dat we bijvoorbeeld patiënten buiten de spits laten komen. Of dat we, als het mogelijk is, patiënten bellen. Dus dat de arts een patiënt belt in plaats van dat hij fysiek hoeft te komen. En dat scheelt ook heel veel beweging op de weg. En dat is comfortabel voor de patiënt.
2: Maar wat gaat er allemaal wel niet veranderen?
1: 15 specialisten komen hier straks te zitten. En we zitten daar nu met een stuk of 8 in mindere mate. Dus er zijn een aantal specialisten die meer gaan doen op Sliedrecht. En een aantal specialisten die hier extra komen, die nieuw komen. En daarvoor hebben we dus eigenlijk deze hele locatie opnieuw ingericht. Waar iedereen voorheen een vaste plek en een vaste wachtkamer heeft. Hebben we nu een heel rooster waarop iedereen zijn plekje kan hebben. En alle spreekuren gewoon door kunnen gaan. En de patiënten daar zo min mogelijk last van hebben.
2: Wat is er nodig geweest om dit allemaal mogelijk te maken?
1: Nou, we hebben eerst een analyse eigenlijk gedaan op de impact die het heeft. Dus we hebben onze regio kunnen we heel goed in kaart brengen. We kunnen precies zien waar onze patiënten vandaan komen. Maar we weten ook wat onze specialismen nodig hebben om de goede zorg te kunnen bieden. En dat hebben we op elkaar afgestemd. En daar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest. Dat is een hele lange voorbereidingstijd. Maar zo hebben we eigenlijk in kaart gebracht wat er nodig is en ook wat haalbaar is.

0: Het is even aanpassen, maar ik reis anders.
1: Als ik werk aan de Papendrechtsebrug.
2: Reis ook anders vanaf 17 juli. Bijvoorbeeld met de pont, trein, bus of waterbus. Bekijk wat voor jou werkt op zuidhollandbereikbaar.nl/en.

0: De WK 2026, vanavond de troostfinale. Voor de plek nummer 3 of 4. Om 11 uur. Frankrijk tegen Engeland. En morgen zondag de finale. En dan zit het erop. En de succes van deze plaat denk ik ook dan Shakira hoorde je met de Bruno Boy. En de plaat heette Die Die Die. Morgenavond dus om 9 uur de finale. WK 2026, Spanje en Argentinië. Ik heb even gekeken wat het de Beatles betreft. Het is rustig hier in de regio. Iets misschien wel om trots op te zijn. Want Sliedrecht heeft als enige gemeente in onze streek meer vrouwelijke wethouders dan mannen. En dat was opgevallen bij de streekomroep.
1: Ik vind gewoon dat degene die het meeste capaciteiten heeft, dat die de baan moet krijgen.
2: Van de 34 wethouders in de 9 gemeenten van onze streek is 35% vrouw. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Daarmee scoort onze streek hoger dan het landelijk gemiddelde.
3: Geweldig, vrouwen hebben altijd een goede stem. We hebben een andere stem dan mannen, maar niet verkeerd.
4: Kijk, je ziet natuurlijk heel veel gemeentes. Mannen. Maar voor mij is het gewoon gelijk.
1: En er zijn ook heel veel vrouwen die daar gewoon de capaciteiten voor hebben.
2: Sliedrecht valt het meeste op met meer vrouwen dan mannen op een wethouderspost in het college.
5: Wat kunt u als vrouw meebrengen in dit college?
6: Mannen hebben het wel, maar tonen het niet. Heel veel empathisch vermogen. Mannen zijn vaak super analytisch. Ik zeg niet dat vrouwen dat niet zijn. Maar sommige dingen moet je ook vanuit je gevoel moet je besluiten. En niet alleen vanuit feiten.
7: Het is echt heel erg leuk. Vooral ook de dynamiek tussen ons drieën en de burgemeester is heel erg leuk. Een jonge wethouder, een wat oudere wethoudster. En ikzelf, ja, dat is gewoon een heel mooi gemiddelde. En we hebben het ook echt heel erg leuk met elkaar.
2: Landelijk bestaan de nieuwe gemeentebesturen voor gemiddeld 29% uit vrouwen. Dat we in onze streek met 35% daarbovenuit steken, komt dus voor een deel door Sliedrecht. Elders hebben mannen nog altijd een meerderheid of is de verdeling gelijk? Dordrecht telt 2 vrouwelijke wethouders in een college van 6 en in Molenlanden zijn 2 van de 5 wethouders vrouw. In Zwijndrecht is de helft van de wethouders vrouw. In Ridderkerk, Hendrikido Ambacht, Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is er 1 vrouwelijke wethouder. Terug naar Sliedrecht.
5: Eigenlijk bent u in de minderheid nu met 2 vrouwen om u heen. Wat vindt u daarvan?
8: Ja, dat is fantastisch. Het is fantastisch dat we een mooie representatie kunnen zijn van de samenleving. Want er zitten veel te weinig jonge mensen, veel te weinig vrouwen in de politiek.
2: In Sliedrecht is er sowieso een breuk met de afgelopen 4 jaar zichtbaar. De vorige wethoudersploeg bestond uit alleen maar mannen. Daarnaast staat voor het eerst geen enkele christelijke partij aan het roer in het Baggerdorp.
7: Tegelijkertijd denk ik ook dat ondanks het feit dat wij alle drie geen echte christelijke partij zijn, we natuurlijk wel fractiegenoten hebben, maar ook leden hebben en ook mensen in onze achterban hebben die wel een christelijke achtergrond hebben. En ik denk dat wij alle drie wel heel erg staan voor respect voor een ieder, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. En ik denk ook dat dat heel erg belangrijk is.
9: Ja, dat vind ik ook niet zo heel erg. Nee, sorry, ja. Nee, ik heb daar zelf niks mee. En ik heb ook gehoord dat we de winkels open willen op zondag. Dat vind ik heel fijn. Dan hoef ik niet meer naar het dorp.
10: Muziek en informatie. Lunch.

0: Feyenoorders gesproken, trouwens in Rotterdam. Vandaag is de open dag van Feyenoord.
1: Informatie.
0: Lunch. Om 2 uur begint het binnenprogramma daar. Waarschijnlijk komt de helikopter ook weer landen daar met wat nieuwe spelers. Dus vandaag open dag van Feyenoord hier in de regio. En verder hebben we nog het nieuws te melden. Eens even kijken.

wat nieuws verzameld hier uit de regio. Zo hebben we nog een reportage over de nieuwe pendelbussen hier uit de regio. Dat heet de Hop-On. Het is gelanceerd, een mobiliteitsconcept. Dus daar gaan we zo nog even naar luisteren. Ja, eerst nog even lekker een klassieker hier op mijn radio. Een klassieker van, hoe heet je het alweer? Pieter Kent.

0: Ik hoop dat het een beetje goed voelt, de uitzendingen van mijn radio. Real Good Feeling, Jorden, een klassieker van Pieter Kent, was dat. En Real Good Feeling. Zo, we hebben nog een paar minuten te gaan in dit programma, zoals ik je net al vertelde. We gaan even luisteren naar een reportage van de Stekom Hulp. De shuttlebussen van Stroomlijn, die gaan, ze reizen inmiddels door de streek al hier naar de industriegebieden van Hardingsveld en Sliedrecht. We gaan luisteren naar een reportage van de Stekomhulp. Je hoort Lisette de Leijster, de raaddirecteur van Stroomlijn.
1: Hartelijk applaus denk ik voor al deze kanjers en hopbom.
2: Files ontlopen en goedkoper van A naar B. Met het nieuwe mobiliteitsconcept Hop-On kan dat. En er wordt gestart met een pilot. Werknemers reizen de komende 2 jaar gratis met pendelbussen vanaf het station naar de bedrijventerreinen in Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam en andersom.
3: Wij gaan eigenlijk zorgen voor de first and the last mile beweging. Dus dat betekent als je aankomt op station Sliedrecht of op Baanhoek met de Merwede-Lingenlijn, dat wij daar elk kwartier staan als de trein aankomt en je naar de voordeur, dichtbij de voordeur van een bedrijf brengen.
2: Maar waarom is ervoor gekozen om de pilot in Sliedrecht uit te voeren?
3: We zijn met provincie en met Qbus en allerlei andere stakeholders gaan kijken van waar knelt het nu op dit moment het meest. En dat was hier.
2: Zo sluit de Papendrechtse brug 17 juli voor 9 maanden. En dat is nog niet alles.
4: Als we over toekomst praten, dan krijgen we nog veel meer problemen met de afsluiting van de Brienne Noord. Met de werkzaamheden aan de A27. Dus het wordt in deze regio een compleet drama.
2: En dus is er fors geïnvesteerd in het Hop-On-concept. Voor de 2 jaar durende pilot is zo'n 9 ton neergelegd. Deels betaald door publieke organisaties, maar ook door ondernemers.
5: Wanneer is de proef dan geslaagd?
4: Ik denk dat de proef geslaagd is als we die busjes bezet hebben. En dat er eigenlijk een wijziging is van de mindset. En dat zou voor mij het succes zijn.
2: Want met welke argumenten overtuig je werknemers om in de pendelbus te hoppen?
4: Tijdbesparing, rust en, last but not least, gratis vervoer.
2: En daar kunnen zo'n 100 werknemers ieder kwartier in de spits gebruik van maken. Toch wordt er ook al verder vooruit gekeken, zodat alle Sliedrechters hiervan kunnen profiteren.
3: Kijk, we gaan nu eerst met startreizigers aan de slag. Dat is stap 1, om te kijken of we die allemaal kunnen onboarden, zoals dat mooi heet. Dat gaan we nu eerst doen en dan langzaamaan gaan we uitrollen dat we het ook toegankelijk maken voor iedereen.
0: Zelfde was de reportage dus van de Stekomhulp. Nou, dat was het programma voor vandaag. Ik kan nog een kort bericht voor u over binnenkomen. Alleen maar ellende, geloof ik. Tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centraal moet er volgende week opnieuw rekening gehouden worden met vertragingen. Vanwege werkzaamheden aan het spoorrijden van. Vanaf dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli geen trein op dit traject. Dat geldt ook voor de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda. Bericht is allemaal na te lezen via onze website www.merwtv.nl. Dat was het voor deze zaterdag. Volgende week ben ik er weer. Ik ga nog niet op vakantie, dus ik ben er nog even. Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Ik wens je een goed weekend. Ik wil zeggen, geniet van de muziek.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het ritme.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Are you ready?

0: Ach, hoor ik daar de zomer. Uit de jaren 90 hebben we de grote zomerhits die het ook op de vloeren heel goed deed. En ook in de itten best wel veel gedraaid werd. En op zomerfeestjes, heerlijk. Je hoorde Klatsch en Oh Boy. Het was de eerste classic in het weekend van de On Fire Radio Show.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Alok en Santi, maar ook Felix de House Cat met Fatboy Slim, Joyce Muniz, Sasha, Stacey Pullen en nog veel meer. Met andere woorden, je weekend is weer begonnen. De

Do what you like.

hoorde je ook nog eruit nog Reboot en Mike the Connector. Wat een mooie naam. Silk, zo heet die track. Dit is de On Fire Radio Show. Wil je reageren? Zend ons een e-mailtje. Adres is onfireradioshow@gmail.com. Onfireradioshow@gmail.com. En je krijgt altijd antwoord. Het weekend van On Fire met vette nieuwe muziek. Dit is Two Flies en Freak Out.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio. Are you ready?

0: De allereerste plaat ooit gedraaid in On Fire. Het was in april van het jaar 2019. Ja, On Fire bestaat al ruim 7 jaar. En ik zit maar nog te beginnen aan dit radioavontuur. Dat was bij Wild FM overigens. En eerste plaat, ja, wat ga je dan draaien? Nou, ik vond deze, Ferry Koster. Oh, honey, you make me feel like I'm on fire. Daar moet ik mee beginnen. Vandaag weer eens even opgerakeld uit de archieven. En hopen van de tweede uur van On Fire. Ferry Koster en Fire!
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Heel muziek van Alok en Santi, maar ook Felix de Housecat en Fatboy Slim. Joyce Muniz, Sasha.

Milk and Sugar, die waanzinnige extra strandremix van Let the Sunshine. Dimitris Michas heeft die waanzinnige remix gemaakt. En daar zijn wij hartstikke blij mee. Dit is de On Fire Radio Show met nieuwe muziek onderweg van Shabi. Je hoort ze zometeen met Just a Funky Beat. Eerst iets anders. Groetje nieuw. Vintage Go

Lose control.

Man en Young London hier in The On Fire Radio Show. Ook DJ Pipi hoorde je nog uit de Ibiza aan Rod Deer. Zo heet hij zijn nieuwe. En Joyce Moon is ook nog met Nostalgia 92. Vette track weer van haar, hoor. Hey, we zijn er bijna doorheen. The On Fire Radio Show zit erop. We hadden even een storing op Soundcloud, maar vanaf nu worden ze weer gepost door elke zondag. De nieuwste On Fires vind je op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Ga daarheen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

another dimension.

heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K, Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Fujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Fujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Fujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

ogen dicht. Kun je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Is toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Dit is Merwe Radio.